0: kwam digitaal uitgelezen hier binnen op de 103.80. En nou, het zat lekker vrij in de band, hè? Ja. Normaal zit er ook een Duits station op, maar dat was niet meer te vinden. Goed, ik ga nog eens even over de band luisteren of er nog iemand meer standby is in de richting Nijmegen, Uden. Het maakt allemaal niet uit. Dit is Romeo Sierra vanuit Schijndel.
1: Dus dat is de Elektron uit Uden. Nou, ons al even standby naar deze kant door Scorpioen. Sjaal Meikrijgen, ik ontving je op de zijachterkant nou ontzettend diep in de ruis. Ik denk, wie staat nou weer of zo, hè? Toen hoorde ik denk ik iets van Uden en ja, ik hoorde Scorpioen. Ik denk, dan draai ik me even,
2: hè. Bekantjes. In het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
3: BG Service.
2: BG Service. Service BG Style.
3: BG Style.
1: Ontving jou hier ontzettend diep in de ruis, man. Ontving even een paar woordjes, ons genoeg, hè.
4: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show regio content music team.
1: Trouwens, de muziek en de spraak, die kan ook, dacht ik, wel iets en dacht ik niks op tussen zeuren, dus dacht ik prima. Zelfs dacht ik, dacht ik. De Uden.

luisteraar en de amateur is er even afgestemd op de BG Show. Hier via de Worm Amateur even. Dat luister maar even mee, hè. Even een klein stijf uurtje puur beste regio content hier via de Worm Amateur. Op de zender Worm even. Dus even van 6 tot 7 is het nu weer even tijd voor de regio content klanken. Van hier verzorgd door de BG Regio Content Music DJ Team. Locatie Jachthamerstad 5314. Een vooraf opgenomen programma even. Aangeboden door de BG Service. Een prima stukje service. Aan die kant. Oh, het was hem alweer. Oké, gaan we beginnen. Hallo, ja. Gaan we beginnen met Bianca. 5 dagen in de week en dan naar de discotheek.

gaan verscheuren. Wij hebben genoeg van dat moorden gebeuren. Wij willen geen honger, verminking of pijn. Wij willen geen beulen en slachtoffers zijn. Wat wij anderen aandoen, doet ons eigen hart zeer. Wij willen geen oorlog meer. Houd op met die frazen die de hersens bedwelmen. Ons verstand is niet langer verstikt onder helmen. Onze moed is geen moordlust, onze trouw is niet lam. Wij maken elkander niet langer meer af. Geef ons velden van arbeid, geen velden van eer. Wij willen geen oorlog meer. Het moet nu maar uit zijn dat hebzuchtig hijgen om macht en om rijkdom in handen te krijgen. Weg met die hyena's, die azen op buit.

hebben ons altijd weer op laten jagen. Wij bloeden om zelf de lasten te dragen. Weet pijn en de doden, berooid en beroofd, hebben wij ons een betere toekomst beloofd. Tegen geldmacht en roofzucht stellen wij ons te weer. Wij willen geen oorlog meer. Wij voeden onze jongens niet op tot soldaten, om te sterven voor geld en voor wapenmagnaten. De grond wordt niet langer bemest met ons bloed. Wij leerden dat er heel wat veranderen moet. Wij nemen de aarde in eigen beheer.

Ik zoek geen bief, nee. Maar in deze zin heb ik een dikke huid gekregen. En ik laat niet meer over me heen lopen. Nee, nu is het mijn tijd. Ruah!

zijn bijna bij het einde van deze programma. Ik zal even de kantjes noemen die we hebben gedraaid afgelopen uur hier. Het BG Regio Content Music Digi Team. Hier vanuit de 5314 Jachthamerstad in het bedrijfsverzamelgebouw Grote Smurf. Daar draaien wij even vandaan. Hè? Dan sturen we het even op een cassettebandje naar de wormamateur en die stopt het er even in op. Vanavond dan op vrijdag dan, hè, van 6 tot 7. Stopt het cassettebandje er even in om 6 uur. Dat hij draait dan even, hè, zo. Zo, dan, hè, zo doen we even. Dus we hebben even kunnen luisteren naar een stijf uurtje puur beste regio content. En we begonnen even instrumentaal, ik zat er overheen te kletsen, met Een Her Te Ver van Yoshimi. Uit de jachthaven staat zelf even. Dan was het even Bianca met Vijf Dagen in de Week. Dan was het even Saskia met I Love My Vuilnisbakkie. Saskia, locatie Utka. Dan was het even Corina en Angelique met Frankie. Of Frankie, ik denk Frankie. Dan was het even duo Ut en Ber met Wij Willen Geen Oorlog Meer. Pardon. Dan was het even Jerry Bij met Geen Oorlog Meer. Dan was het de zangeres zonder naam met Nooit Geen Oorlog Meer. Dan was het even Harold en Tess Mieger met Geen Oorlog Meer. En dan was het even Juvius The Natural met We Willen Geen War. En dan was het even het Lapland Trio, locatie Winschoten. Ik Ben Een Zeehond. Dan was het even de Gema's. Regio Drenthe met De Rode Koe, ook in het de Drentse dialect even. Heel mooi was dat. Dan was het even de Telstars, ook al uit regio Drenthe. En dan locatie Emmen met Mijn Beste DJ. Dan was het even de Starlights, echt ook uit die hoek. Stadskanaal meer, of misschien Hogeveen, weet even niet. Met de TV Meid locatie. Dan was het even de Arions met Kom Dans Met Ons. Dan was het even Savan Baramovic. Baramovic met Opa Kupa en die komt uit de regio Servië. Dan waren het even de Migra's. Met de Spaanse vluchteling, Migra's, Tacht Groesbeek, locatie. En we luisteren nog even, denk een minuutje of drie, nog even door naar dit kantje. Het kantje heet The World Is Me and You. En de artiest weet ik zo eventjes niet. Kon ik zo snel even niet vinden. Nou, luister gewoon maar even naar gezellig even tot 7 uur bestipt. Dan is het hier gebeurd. En dan keren wij volgende week, inshallah, wederom retour. Aan die kant even. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het ontvangst prima was en de kentjes naar genoegen.

0: Dag hoor. Dag hoor.
1: Rijlektor vanuit Udenburg. Heb je nou al zo mee gesproken? Ik zal ze dan toch eens even kijken. Ik, nou, kom anders op, kind voor. Maar ja, er zit ook een elektromooie vecht, dus misschien vandaar. De amateurs van de elektron, dus attentie, we zijn met elektron. Attentie, CQ, de amateurs van de elektron vanuit Uden. Dus eventjes vanuit Schijndel in Noord-Brabant. Zijn maar Slavfighter. En die heeft hier een water gekregen. Ik bedoel, die 90% in de piek, dat is wel een van je. Ik hoor die amateurs van de elektron, ik schrijf hierbij, hè. De coax is een RG213. De antenne staat op 12 meter, ik weet niet zoals dat al zei. 12 meter dus ongeveer. En de zender is hier een 7 traps. Met een 9 trap DBL 89C. Vermogen is hier 30 watt. En dan gaat het allemaal. Zeg jij nog veel plezier met experimenteren vanaf die kant. En dat zal wel lukken, hè. Het kan prima winnen trouwens. De meters die in het begin tamelijk zwaar. Het is al helemaal ruisvrij. 5% is de ruisgrens, dus geen centje bijna, dacht ik zo. Er zijn nu zat amateurs die hier in de buurt met 500 milliwatt helemaal naar binnen komen, hè. Oké, zeg je amateur de elektron vanuit Uden, bedankt. Ik probeer het nog eventjes verder.
2: Kunt u de elektron?

0: zeker de zonder elektronen vanuit de locatie Uden. Dit is de SWR-omgeving Rotterdam. Heeft Jan prima ontvangen. Nou, ik word ontvangen op de 11 Elements Kortiaki op 10 meter NLP-hoogte. Dat is een meter 15 boven de boulevard in Hoogvoort. Zie maar, boven de straat. En het vermogen dat is WLX 15. Die staat hier bijna op mijn
1: Welcome to Slow Scan TV on Radio Worm, an analog transmission of images via radio. With the free open source smartphone app Robot 36, you can receive and view the images that will be broadcast every 36 seconds.

0: Hallo. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hey. Hey. Hallo. Hallo. Dit is Dr. Klangendom. En we hebben een nieuwe jingle. Dit is de nieuwe jingle van Dr. Klangendom. Meteen al. Dr. Klangendom. Dr. Klangendom.